ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur. Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.0 FM.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ekkeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10% en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

your hero. Would you dance

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
2: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
3: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
1: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Manning Zampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5%. Volgens de VS omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's a forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
1: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Haan.
3: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
4: Ja, mijn enkel komt in zicht gelukkig.
3: Waar zitten de pijntjes?
4: Mijn enkel.
3: Oh.
4: En de blaren.
3: Hoeveel?
4: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. De hele onderkant.
3: Okay, nou.
1: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Canada will do whatever it takes to build our.
3: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
1: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
2: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
1: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
7: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Annette Schuts met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

en ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Stem Eggersol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kunnen jouw dreigen uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Greensalesman.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd.

0: De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, 3 anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste tien, muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

sexy people.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn

0: telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan

0: iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

en Egris Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

Hoi, dit is mijn voicemail. Ik ben even de waande mooi hele oren dingen en kan dus mijn telefoon net opnemen. Kist mijn sms'en, appen, faxen, mailen of kist hier een berichtje even te litten naar de toon.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28.

0: 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Kinne jo dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

0: groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
0: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

Muziek van Boudewijn de Groot en Jimmy op jouw favoriete zender Radio Spannenburg. Daarvoor de Golden Earring en The Devil Made Me Do It. Het is nog een minuut in Noeshuizen op deze 24 juli van het jaar 2026. Ik wees gewoon hele goeien. Je luistert naar je RTV Spannenburg, het hert van de Frieske Maden. Nou tot de klok van 8 uur met je Siepstoorzender Eltse Vreetioen. Tussen Suizen en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Mooie goeie muziek, het laatste nieuws uit die regio. En natuurlijk ik de leuke programma onderwerpen. Wat hebben we al op programma steen. Zoals je gewaarschuwd is, eerst even cut in het waarbericht wat het waard doet voor dit komende weekend. Nou, dat liep het net zo raar. Samen der meer uur. Rond jou was zo'n nieuwe muziek uit de categorie No Music Friday. We hebben een topdrive van één artiest veel klaarsteen. Drie nummers achter elke oor van één artiest. En welke artiest dat is, dat jij samen. En nooit nice was zo'n oor. Maar ik werd waarom één artiest. Nou, een top 40 lijst uit het verlinen. Deze week draaien wij de lijst van Wieke 30. Nieuwtje 83. Dus dit weer heel volle goeie muziek in. Dus zeker de radio lid ons in op RTV Spannenburg. Jouw favoriete radiozender natuurlijk. We geven je de mooie muziek. In je van Status Quo is dit The Wanderer. Ik wens je een hele goeie en ik alvast een heel goed weekend.

Muziek van BZN en de Sevilla, zegt je minuten Noeshuizen. En wij gaan terug met het waarbericht voor dit komende weekend. Ja, het is natuurlijk altijd makkelijk om even te weten wat het waardoet voor dit komende weekend. En dat hebben we nou natuurlijk. Ja, Joert Vreet, het weer een mooie dag. De temperatuur een oerdag die loonzen rond een graad als 22 van jong quality touw richting een graad als 18. Nog een prima temperatuur om lekker even buiten te zitten. En dus nog een mooie Simmerse joen. Een mooie Nederlandse Simmerse joen, samen met Cisse. Dan geven we morgen een stikje warmer vergeleken dan met Joert. Morgen een graad als 24. De dag die start redelijk koud, een graad als 16. Al gauw komt het sindsje dit erin en wordt het dus een graad als 24. In de zinnen, dan kennen UV-straling heegwijzen. Dus iets maar en genoeg drinken is een must. Dan geven wij nooit de snoeis. De snoeis weer ietsjes kouder vergeleken dan met de sneus. De sneus, oedaai, is een graad als 22. Op zich, ik snoeis een prima dag. Maar je jere kans op een buitje. Ik al zal dat net al te volle wijzen. De wind komt daarmee uit het westen en is een windkracht 12. Nou, 4 voeren snoeit midden. Dan is de kans op onwaar. En ja, wat dan het waar doet, dat is nou nog moeilijk te voorspellen. Maar hou in ieder geval de waar-apps in de gaten. Of natuurlijk jouw radiotoestel, daar wordt ik zeker op verteld. Dan geven wij nooit de manjes. Manjes op zich, ik een prima dag, maar hier en daar een buitje. Ik een graad als 20, dus prima temperatuur een manje. Dan de tiertjes, ja, dan giet de temperatuur weer een stik omheeg. De tiertje, ja, dan geven we richting de 24 graden. De wind komt daar mooi wel uit het zuidwesten en is een windkracht voor jou. En dan kan het nog een stikje kouder ongeveer. Maar ik al zal de tiertjes redelijk warm worden, dus maar een graad als 24. Dan zullen we dus even naar de vooruitzichten. Dit weekend gemiddeld een graad als 22, maar hier en daar een kans op een buitje. En snijden dus kans op onwaar en nooit hiertje. Dan wordt het weer een stuk warmer, maar mooi weer op vansje weer een graad als 28. Weer tropische temperaturen. Dus dat wordt weer lekker, ja, verkoelingsziekje. Samen met mijn haren. Wij geven verder mooi de muziek. Dit is Wax en Right Between the Eyes. Samen met hier rond Jelwesson geven wij terug naar de categorie Now Music Friday. We zullen eens even in die lijstje dat er nog leuke Nijmuziekers uitkomen. En dat moet zeker goed komen. En ja, Fernando, lekkere muziek draaien. Wax, Right Between the Eyes. Hier bij Radio Spallenburg. Ik wens je een hele goeie en ik een heel goed weekend.

0: en als ze die op mij, hoe die op het schip en jongens, dat leven vrij.
1: Scoot, Cecile!

0: Ja, Johannes Ripa en de Bounty Hunters. Hun dikke hit, Scootsjezielen. Ja, dat is natuurlijk momenteel bij u in de regio Wansje. Dan moeten ze interne juster in Langwaar. Joet is het een inhaal en rustdooi en monsteren ze daar in het de Zuidwesthoeken in Starem. Maar het SKS Scootsjezielen. Dus voor je dat monsteren, dan moet je naar Starem ta. En ja, had je de Scootsjefeesten binnen, dan je hebt er natuurlijk een mooi feestje bij. En dat wie juster in Langwaar. Uze verslagjouwers van RTV Spannenburg ging te plaatsen. En die praat daar mooi een PME.
1: Prachtig, bier drinken, helemaal mooi.
2: Dus jij, wat voor sfeer dat hier is? Is toch mooi?
3: Wat maken de scootsjes hier zo mooi, dit feest?
4: Nou, de hele sfeer eromheen. Het is gewoon de passie die ze voor heeft. En het hele team van de Leemse scootsjes, bijvoorbeeld, ik ben van Verlemmer, die ervoor strijdt om toch het kampioenschap binnen te krijgen. En dan dit soort feesten erbij met al die feestborden, dat is mooi om te zien.
2: Ja, mooi de sfeer, allemaal machtig. Krijg wat.
4: Dit is een bordgitaar naar Lemmen en nog even in balgame Shen, maar de enige is er met een Lemmen voor Lemmste Wikker.
3: Sliep je meer in?
2: De meeste wel, maar sommige gingen ook nog naar huis.
4: Een peer wel, maar een peer ik net, want die sliep in tintje, want is er iets voor, maar is ietsjes te vol.
3: Zie je nog feesten tot let?
2: Ja, ik denk het al. Ja, daar gaan we wel vanuit.
0: Ja, hartstikke leuk. Dat hier dus juster in Langwaar. Een mooi feestje daar. Ziet nog meer leuke video's in op onze website rtvspannenburg.nl bij Nijs uit de Frieske Marren. En ja, morgen dan steen ze dus in Starem en van nou manje ver in wat zijn. Dus dat moet zeker hartstikke goed komen. Wij gaan terug naar Nijmuziek rond Jelversan uit de categorie Nel Music Friday. We gaan naar Nijmuziek van Rondé. Zij is toen een perilien bekend werd met een van deze platen. Ja, ze heeft natuurlijk meerdere hits als Love Myself, maar dit is ik een dikke hit van haar. Dit is Hard to Say Goodbye. Ik word bekend.

Rondé dus, my heart to say goodbye. In 2015 won de groep de Traaie FM Serious Talent Award. En daarnooi hebben ze nog volle hits scouts. Hebben ze Joet een nieuwe plaat lanceert en dat heet Rondé en Oh My God. Nieuwe muziek op de Freetune.

0: Nieuwe muziek van Rondé en Oh My God. Vier minuten, Noorie Elbersan, RTV Spannenburg. Na je weekend, dan zal weer een in de lijstje en dat er leuke Nijmuziek is uitkwam. Uit de categorie No Music Friday. Eerst muziek van Toontje Lager en Zoveel te doen. Samen met tien keer weer terug naar onze website RTV Spannenburg. En zien wat het te beleven had in onze regio. Toontje Lager.
1: Een boodschap.

dikke hit van Toontje Lagerer en zoveel te doen. Wij inderdaad nog heel wat te doen. Wij gaan terug naar onze website rtvspallenburg.nl. Naar de agendapagina. Dus dan ook de Utkentips. Wat is er te doen in de regio? Iedere week is dit jaar een verse Utkents agenda. Vaar die kleren. Mail in Utkentips naar je info. Aanbestaatje radiospallenburg.nl. Zodat wij dat herkenbaar kennen maken op radio, televisie, de app en op onze website. Wij gaan als eerst even naar de simmermerken in de Lemmer. Op sneun 24 juli wordt er van nou 11 uur tot 4 uur de simmermerken houden in de Lemmer. De merken vindt plaats in het centrum van Lemmer, langs het Wetter. Bezoekers kennen langs de volle marktkamen rinnen en genieten op de terrassen. En ondertussen zien passerende boten. De combinatie van de merken, horeca en wettersport zorgt voor een gezellige zomerse sfeer voor jong en oud. Dat is dus in de Lemmer. Dan gaan we naar even boeren. Dat is dit weekend in Wiekel. Op sneun 24 juli iepen je 5 agrarische bedrijven in Wiekel van 11 tot 4 hun dwarren die tijdens effe boeren. Bezoekers kennen kennis maken met het boerenleven en deelnemen aan tal van activiteiten. Er binnen onder meer kalfjes, goiten, lammen en te beschermen. Bezoekers kennen keimelken. Bijen kennen onder zich meer uitleven op een springkussens en traptrekkers. Er binnen diverse proeverijen aanwezig. De toegang is gratis en deelnemen de bedrijven binnen onder meer draaier, mechanisatie en constructie. Melkveebedrijf Dijkstra, melkveebedrijf Visser en melkveebedrijf Terpstra en goitenhouderij Veldman. Voor meer informatie en de route die binnen te vinden op de website van effenboeren.nl en de Facebookpagina Effenboeren. Dan gaan we nog even naar Koudum. Daar is het Simmerfestival. Sneur 24 juli stiet Koudum in het teken van het Koudumer Simmerfestival. Van 10 tot 4 uur is er een grote braderie. Wij ondernemers hun ambachtslieden, organisaties, hun producten en diensten daar te presenteren. Daarnaast is er een rommelmerken waarbij bezoekers kennen zieken naar 12 spullen, bijzondere vondsten en leuke koopjes natuurlijk. En het luist voor weinig. Het festival stiet in teken van ontmoeting, gezelligheid en lokaal ondernemerschap. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Al geen leuke uitgintips uit onze regio. Ja, ze stellen natuurlijk ook nog alle leuke filmpjes op onze website. Ik hoor meer over Jasper Visser. Die pakt zijn eerste SKS-zege op de Langwaarderwielen. Het kutje van de Lemmer, het tongetje het medje, de SKS-wedstrijd Langwaarderwielen. Woon mijn skipper Jasper Visser. Hij blauwe machinebemanning, de concurrenten Snake en de Halve Manen. En de boekte daarmee in allereerste dagzegenen van de SKS-competitie. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Bij Nice Ut de Frieskemaren, hoor onze website in de gaten. En natuurlijk onze televisiekanalen en de radio voor de goeie muziek uiteraard. Wij geven weer een mooie de muziek. Samen met die rond kwartier van treinen we achter elke oor van Inatis. En ik zeg, dat is ik al bijna. Dus we moeten even een beetje gasje aan. Nou ja, dat doen we zeker eventjes. Mooi Johnny HDS. En dit is Shattered Dreams hier bij RTV Spannenburg. Ik wens je een hele goeie.

Muziek van Johnny HDS en Shattered Dreams. Het is kwartier voor zand. En dat betekent dat hij het verder top draait van Ian Artiest. Elke week rond kwartier voor zand. Draainummers achter elke oor van Ian Artiest. En dat is elke week een oorartiest. Deze week gaan we naar Jawohl Fleetwood Mac. Het is een Britse-Amerikaanse band die in 1969 werd oprichten in Londen. De band kende twee relatieve succesvolle periodes die beide gekenmerkt werden aan twee verschillende muzikale stijlen die band in die periodes het hand. Ja, ze zijn natuurlijk heel erg bekend met onder meer de nummers zoals Everywhere, Dreams, The Chain, Landslide, Go Your Own Way, Ryan en neem het samen op. En ze komen dus uit Londen en bestaan sinds 1969. En wij gaan ook drie nummers achter elkaar onderhouden van Fleetwood Mac. En dit is plakje nummer 3. Dreams, Fleetwood Mac in de top 3 van Ian Artiest. Drie nummers achter elkaar van Ian Artiest. Deze week dus Fleetwood Mac. En dit is plakje nummer 3.

Muziek van Fleetwood Mac en You Make Loving Fun op nummer 12 in de top 3 van Ian Artiest. Deze weekend natuurlijk Fleetwood Mac in de top 3 van Ian Artiest. 3 nummers achter elkaar van hun. Ja, we gaan op naar het Nijs van Zonhoeren. Nooit de klok van Zonhoeren. Schakelen we heel even naar Hilversum vert. Let's Nijs in binnen- en buitenland. En daarna binnen bij de weg van nu. Dit is een studio hier in Balkmaai. Siepstoorzender Else Vreetjoen. Tussen 6 en 8 op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Met de laatste Nijs. En natuurlijk ook de goeie muziek. Om het weekend extra goed te beginnen. Dus nooit het Nijs van Zonhoeren. Gaan wij verder verom in de tijd. Nooit de top 40 lijst uit het Verlienen. Deze week de lijst van Wieke 30, Njontje 83. Dus die twee heel volle goeie muziek in. Dus zeker nooit zo'n hoorde ik bloe luisteren naar RTV Spannenburg. Hartstikke belangrijk natuurlijk. Ja, en heel veel goeie muziek. Ja, daar horen we het maar op. We beginnen eruit met de laatste plaat van Fleetwood Mac in de top 3 van Ian Artiest. En ja, de kerst achter een oor rennen. Maar kerst ik die nou een paard op ging. Ja, ik nog suveren wie ze worden. Dit is Fleetwood Mac en Go Your Own Way op nummer 1.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

Ja, toch een stukje nostalgie uit mijn jeugd dan. The truth may vary, this ship will carry on. Ze noemen dan nog eens leuk om te jaren. Of Monsters, Ant-Man en Little Talks. En daarvoor The Beds Are Burning. Het is 10 minuten, Oesan. Je luistert naar je Radio Spannenburg. Het hert van de Frieske Marren. Elze wieken tussen Soizen en achten op de Vretioen. Steam Store Sender om het weekend extra goed te beginnen. Mooi daarin in het 12 uur de Top 40 lijst uit het Verlienen. Deze week geven wij vrom in de tijd naar wieken 30, nieuwtje 83. Zoals elke week draaien wij dus aan de nummers 10 tot en met 1 uit die lijst. Deze week dus van Wieke 30, Nieuwtje 83. We draaien 10 nummers uit de top 40 lijst. Het is een top 40, dus de bloemen 30 nummers die we dit uur net kennen draaien. We beginnen even het beginnen door de lijst in wat er nog meer in staat. Savina Vibe, nummer 12, David Bowie en The China Girl. Noodweer en In The Disco Tretje. Zegtje wie voor Wham en Bad Boys. Achtje wie voor Vulcano en Als je haar maar goed zit. Als je haar maar goed zit, nummer 8. Hans de Boy en Annabel, nummer 20. 21 wie voor Normaal en Heidi. Stevie Nicks en Stand Back, 24. Michael Sambello en The Maniac, Solent 20. The Shorts, Stiedrikin, My Come On, Safa, nummer 30 in de lijst. New Order en Blue Monday, 33, Henkie Wijngaard en de Trucker Olé. 34, de New Edition en de Candy Girl, nummer 37. De Police, Stiedrikin, My Every Breath You Take, nummer 39. En 40, wie ver George Benson en A Lady Love Me. Dat alles in deze lijst van Wieke 30, Nieuwtje 83. Wij beginnen op plakje nummer 10. Mooi, jawel, muziek van The Electric Light Orchestra. Ik word bekend als ILO. En dit is nummer 10 in de lijst van Wieke 30, Nieuwtje 83. Nummer 10, Rock'n'Roll is King. Jazeker, ILO op nummer 10 in de lijst. Nieuwtje 83, een goeie.

Nummer 9 in de lijst, wie ver de beat en can't get used losing you. Nummer 9 in de lijst van Wieke, 30, Njontje, 83. Deze is noting voor dit nummer, wie plak je? Nummer 9. En ik, Njochen Wieke, in de lijst van Njontje, 83. De beat en can't get used to losing you. Wij geven je erop plakje nummer 8. Mooie muziek van Elton John, jazeker. Het is een Britse popzanger, componist, pianist. John verkocht meer dan 300 miljoen platen. En is daarmee een van de best verkopende artiesten aller tijden. Momenteel Njochen en Santa Gierald. En hij stond in deze lijst van Wieke, 30, Njontje, 83 op plakje nummer 8. Mooi, jawel, I'm still standing. Elton John in de lijst op plakje nummer 8. Van Wieke, 30, Njontje, 83. Deze noting voor dit nummer. Wie plakje nummer 10? Elton John.

Voor stalwitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

Nummer 6 in de lijst. Wie voor Barry Biggs en Love Come Down. Deze noting voor dit nummer. Wie plak je nummer 5? En ik zon wieken in de lijst van wieken 30, Njontje 83. Barry Biggs en Love Come Down op nummer 6 dus in de lijst. Wij gaan terug naar onze website rtvspannenburg.nl. Nou ja, de Utgin tips op onze website. De agenda pagina. Alle leuke dingen wat te beleven valt in onze regio. Alle leuke evenementen. Zagen wij eerst eventjes naar het muziekfestival. Het Scootsje Live. Het dwarpshuis de Druwpalen in Watsoen organiseert 26 en manje 27 juli het muziekfestival Scootsje Live. Het festival vindt plaats buiten in het dwarpshuis en de toegang is volledig gratis. Nou ja, dat hebben wij natuurlijk gratis. GRATIS. Voor kinderen is er een springkussen aanwezig. De optredens dwergen beide dagen van Jelwe 4 tot 11 uur jongens. 26 juli treden Ime en de farmrekers op Sietse Huima en Lex Timmerman. Maandje 27 juli steen op het programma Joop Obama en de president Gaatse Bosma en DJ Sander Pos op het programma. De muziekers kennen het festival combineren met Esca is Scootsjesielen in Watsoen. Hartstikke mooi. Dan geven we nu de Iepentoen bij Heerlijk Himmelen. Op 26 juni van nou jouw het zien tot jouw vieven. Iepent Heerlijk Himmelen, de landelijke bostuin voor beziekers. De tuin biedt volop ruimte om vlinders, libellen en vogels en de omjouwing. Terug de volwassen... vogelbossen. De muziekers kennen wandelen langs de natuurrijke bordes, de fruitbiemen, de struiken en genieten van koffie, thee en huisgemaakt gebak in de theetuin. De toegang is volledig gratis en daarnaast wordt er een kunstworkshop houden in de natuur en georganiseerd door de illustraties van May. De workshops is geschikt voor alle leeftijden en ben ik welkom onder begeleiding van een volwassene. Aanmelden voor de workshop kan via e-mail evi@illustratiesvanmee.nl. Nou ja, meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl bij de Utgintips. Alle leuke dingen wat te doen is in onze regio. En mail Utradio Utgintips toch naar de redactie info@radiospannenburg.nl zodat wij dat herkenbaar kennen moeten op radio, televisie, de app en op onze website. Nou ja, zat we aan de. En natuurlijk het laatste nieuws uit die regio is te vinden op onze website rtvspannenburg.nl. Onder meer hoe het Scootsjesiel in Langwaar. Er staan leuke filmpjes daarvan op. Nou ja, het gaat de laatste die alleen maar uit Scootsjesiel en zowat. Dus dan moet ik weer gauw eens in wat ons beleefd worden voor mij. We gaan verder op plakje nummer 4 in deze top 40 lijst van Wieke 30, Njontje 83. Mooie muziek van Robert Paul. En het kan vriezen en het kan dooien. Ja, nou ja, en er is nog een gezegde erover, maar dat moet maar net zissen ook. Robert Paul, het kan vriezen, het kan door. Nummer 5 in de lijst.

dus Marco Bakker, waarvan een roddelblad beweert dat hij de vader zou zijn van Herman Brood, maar dat blad is getroubleerd. Want Brood rijdt in een Capri en niet in een Kadett.

Nou, dat is toch ook wat. Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter. Dat beloof ik.

nummer voor jou in de lijst. Diviver Bowo en de Mountain Man. Op nummer 4 in de lijst. Deze noting voor dit nummer. Wie plak je nummer 3? En ik een Jochen Wieken in de lijst van Wieken 30, Njuntjen 83. De Mountain Man op nummer 4 in de lijst. Wij geven verderop plak je nummer 3. Mooie muziek van Mike Oldfield en Maggie Riley. En jawel, een van hun grootste hits, de Moonlight Shadow. Deze noting voor dit nummer. Wie plak je nummer 2? En ik Tolof Wieken in de lijst van Wieken 30, Njuntjen 83. Maggie Riley en Mike Oldfield en The Moonlight Shadow. Nummer 3 in de lijst van Wieken 30, Njuntjen 83.

Nummer 12, wie voor Michael Jackson. En Wanna Be Starting Something. Zien we in de lijst van Juntje 83. De heest noting voor dit nummer. Nummer 1 in de lijst. Michael Jackson. En Wanna Be Starting Something. Weinig hier nummer te gaan uit deze lijst van Wieke 30, Njoentje 83, Nijwieke, ben ik de wet tussen 6 en 8 op de Vreetioen om het Wieke een extra goed te beginnen. En Nijwieke in het tweede uur van dit programma gaan wij weer voor om in het eerst. Nou, Wieke 31, Njoentje 86 en dan draaien we zoals altijd weer de nummers 10 tot en met 1 uit die lijst. Ziet we heel veel goeie muziek in de Cameo Family Stin. Janet Jackson, Bananarama, Modern Talking, Owen Paul, Wham, Madonna, ziet er alle keer in. Dus Nijwieke zeker weer uitstemmen op Radio Spannenburg. Wij nog hier nummer 3 uit deze lijst van Wieke 30, Njoentjen 83. Dat doen wij mooi. The Stars on 45. En Proudly presents The Star Sisters. Nummer 3.

Nummer 19 in de lijst, wie voor de Stars on 45 en proudly presents the Star Sisters. Nummer 19 in deze lijst van Wieke 30 Njontjen 83. Dit wie hem dan Siepstoorzender op deze 24 juli van het jaar 2026. Ik wens je nog een noffelijke nieuw verder. Nou ja, toe kan je luisteren naar even wat oors. Die man die zitten we kleven hier in de studio in Balk. Ik zeg een goed weekend, na Wieke binnen de wet tussen 6 en 8 om het weekend extra goed te beginnen. Mooi dan de lijst van Wieke 31 Njontjen 86. Een goed weekend en graag ont een oren keer. We beginnen Ruud, mijn Iron Maiden en The Wicker Man. Ik wens je nog een goeie verder en graag ont naar Wieke. Hoi!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8:00.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.

Van harte welkom bij aflevering 314 van Even Wat Er Was. We luiden het weekend even in. Zo pas nog even met Siep Stoorcenter. En ja, nu glijden we gewoon lekker door het weekend in. En we zijn begonnen met Ik Wou Dat Ik Jou Was van Vrouwtje. We hebben vorige week of die week ervoor hebben we ook al haar gedraaid. Maar ze gaat gewoon lekker door met muziek uitbrengen. Dat was alweer een tijdje rustig. Dan starten we er gewoon even mee. We hebben een hele mooie avond. Lekkere muziek hebben we in het vooruitzicht. Al zijn er wel wat plannen veranderd. Maar ja, dat kan gebeuren. Het gaat wel eens even wat anders dan gepland. Wat wel vast en zeker is, is dat we de eerste twee uur ook bij RTV NOF te beluisteren zijn. En uur 3 en 4 alleen bij RTV Spannenburg. Maar dat kan natuurlijk ook via de uitzending gemist nog even gevolgd worden. Of online natuurlijk. En wat doen we dan in de derde en vierde uur? Nou, gebruikelijk film en metal. Het derde uur met Janne Hoofstra. En het vierde uur met Seert van Popta. En ook in het vierde uur hebben we er nu even wat extra bij. Want zoals jullie op de social media hebben gezien, hebben we een praatje met Danny Postuma. Hij is metal geluidsman. Hij gaat erover vertellen en wij gaan er naar vragen. Nou, dat allemaal in de derde, vierde uur. En ja, we zouden eigenlijk in de tweede uur Sipke Visser Nocent in de studio ontvangen. Maar ja, daar kwam even wat tussen. Hij is verhinderd om hier in de studio in Balk te zijn. Maar gelukkig hebben we de telefoon en dan gaan we wel even met hem bellen. Want ja, we hebben wel een heel mooi alternatief hebben we gekregen van Sipke. Daar gaan we het over hebben. En daar, dat wachten we even af voor mooi voor het tweede uur. En in dit eerste uur gaan we dus lekker het weekend in. Mooie muziek met oude bekenden. En ook nieuwe muziek, onder andere van Nothing But Thieves, Stray Dogs. Een van de laatste dingen die ze hebben uitgebracht. Prachtig allemaal. En ja, ook U2, Streets of Dreams gaan we draaien. En ja, nou was dat alweer van een paar weken terug. En inmiddels is Firefly ook al uit. Maar dan doen we die misschien de volgende keer eventjes. Nu dus, Streets of Dreams.

Ja, dan gaan we stiekem aan vanaf de pop een beetje richting de country en de Americana. En ja, hoe mooi kunnen we dat doen om dat eventjes via Tucker Wetmore te doen, Sunburn. Op dit moment een grote hit in de hele wereld. In de country charts loopt hij al jaren mee. En ook onze eigen man in dit segment, Boas, hebben we nog even gedraaid. The Other Man, al is dit wel ietsje meer richting de pop. Maar aan de andere kant zeer goed te beluisteren. En trouwens, in november komt hij met een album. En ik denk dat we van tevoren nog wel eens een keer even contact met hem gaan hebben. Om even te horen van wat de plannen allemaal zijn. Nou, bij Radio Spanenburg, RTV Spanenburg, hebben we ook allemaal weer plannen. Want volgende week zaterdag 1 augustus... Ja, dan gaan Niels en ik opstappen. We gaan live radio maken vanaf Concours Hippiek in Ries. En dat is dan niet 's avonds, maar dat is dan 's morgens vroeg tussen 8 en 11. Dan moeten we dus de wekker zetten. En dan hebben we het broodtrommeltje mee. En dan gaan we kijken van waar we naartoe gaan. Ik moet eerlijk zeggen, Niels zit in de studio, want het is altijd een veilig gevoel om een bekende aan de andere kant van de microfoon te hebben, aan de andere kant van de lijn te hebben, om de dingen goed te laten lopen. En dat hebben we al 2 keer gedaan. En dat gaan we deze zomer nog een 3e keer doen bij Concours Hippiek. Dus 1 augustus s'morgens is het programma iets veranderd bij RTV Spanenburg, Radio Spanenburg. En zijn we dan ook te horen? Nou, dan hebben we sowieso een druk weekend, want vrijdagavond zitten we hier ook al met z'n tweeën. Wij gaan lekker door, ook weer in dit soort muziek. Runaway van Niels Buijs gaan we draaien. En dat is, dat is een van zijn laatste tracks. Hij is lekker aan het releasen. Zorro had hij ook al gedaan, hebben we ook al gedraaid. En ik heb even contact met hem gehad in oktober. Dan komt hij met een 2e studioalbum. En ik denk dat we sowieso van tevoren wel weer met elkaar gaan praten. En misschien komt hij ook wel even langs op te treden hier in de studio. Dat heeft hij al lichtjes toegezegd. Het album daar komt trouwens ook vinyl van. Dat is natuurlijk ook prachtig, want zijn muziek is daar uitermate geschikt voor. En Niels Buijs is natuurlijk een bekende van ons. Heeft vorig jaar het album van het jaar heeft hij gewonnen. Of was het alweer 2 jaar terug? Ja, de tijd gaat snel. Laten we maar gewoon luisteren naar een van zijn laatste tracks, Runaway.

0: Maandagavond 5 oktober komen duo Bottleneck en Meijer en No Saint Duo voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenementen.nl.
1: Rock me, baby. Rock me all night long.

0: Nou, dit was Lou Combs nog eventjes, Rethink Some Things. En ja, dit is ook zo'n artiest die steeds meer opkomt en ja, de country richting de mainstream aan het brengen is. Daarvoor heb je trouwens nog even gehoord naar de promo voor het bluesgebeuren in Sint-Nicolaasga. En ja, de stem moet bekend geklonken hebben, want dat was Jana Hoogstra. Dat is een van de vrijwilligers van Radio Spangenburg bij Even Wat Oors. Ja, ze heeft het even ingesproken en straks in ons derde uur zal ze ook nog eventjes aanschuiven. En ja, vrijwilligers hebben we natuurlijk altijd nodig bij Radio Spangenburg of RTV NOF. Voor de radio en voor de tv en de social media. Nou, en ik doe dan even een kleine promotie voor Radio Spangenburg, RTV Spangenburg. Want ja, bij Even Wat Oors, daar hebben we onder andere als vrijwilligers Redmer en Seert, Jana dus, en ook Boukje. En ja, Niels, jij zit hier ook vrijwillig, hè? Ja, hij zit hier ook vrijwillig. Ik ook trouwens. Als jullie dat nou leuk lijken om dat ook een beetje te doen en avonturen te beleven op een leuke manier, en dan kun je natuurlijk een mailtje sturen naar info@radiospangenburg.nl. En ja, als je dan mee wil werken of leuke dingen wil doen, ja, geef het maar aan. Dan gaan de mensen van het bestuur kijken van nou, of je leuk bent en of je geschikt bent en of je nuttig bent. En nou, er is altijd wel een plekje voor iemand te vinden. En ja, voor hetzelfde geld, dan worden we collega's van elkaar. En ja, gaan we op pad om de muziek of nieuws uit de regio aan de man te brengen. Nou, wij doen het altijd op de vrijdagavond bij Even Wat Oors. Bij Even Wat Oors zoek natuurlijk ook altijd mensen die mee willen helpen met leuke dingen. Dus je kan Niels of mij natuurlijk ook even een persoonlijk berichtje sturen via de social media. Dan komt het ook altijd wel goed. Genoeg gebabbeld. We gaan lekker luisteren naar Kenny Rogers met The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Jim kennen mij, ik kom hier waai. Ik ha alle paden beroemd. Van mijn verske slipje, ik word 30 hier. Ik ha mijn plak hier voel. Vaak net de meeste

Dus jij hebt mijn lied, mijn levenslied. Want muziek is een taal van de mens. We delen ons verhalen en ons nacht. Want muziek is een taal van het hart. Wacht in de velden, twirr in de wind. En de Rijn als een zilveren troon. Diep een paar en lezen in het voor op de reis van een muzikant.

Ja, met Chris Stapleton zijn we alweer bijna aan het einde gekomen. Tennessee Whiskey hebben we gedraaid. En daarvoor ook nog eventjes Steven Jansen en Pieter Wilkers, Reis van een muzikant. Nou, straks in de tweede uur dan gaan we even bellen met No Saint, met Sipke Visser. Kan helaas niet in de studio aanwezig zijn, maar ja, we proberen het even op te lossen. Sowieso lekkere muziek zometeen na het nieuws. Broerige zomerhit komt nog eventjes van Darcy. En ook Grimtosk en Johnny Cash gaan we draaien. En ook wat favorieten van Sipke, Amigo the Devil onder andere, gaan we doen. Nou, zo proberen we toch even een mooie uur van te maken. Dat zal zeker lukken. We ronden het eerste uur even af met een klein stukje Cowboys and Angels van George Michael. Maar nu eerst Joyride van Mr. & Mrs. En wat wel leuk is te vertellen is dat ze behoorlijk wat drukte hebben gehad. Ze hebben in de studio zijn ze geweest. En in september dan komen ze ook even hier naartoe. Want ze hebben weer allemaal mooie dingen die ze ons willen laten vertellen en horen. Dus laten we luisteren naar hun ene laatste track, Joyride.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar vier.
2: Voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
0: Eén keer Henkie.
2: Ja, Henkie.
1: Henkie.
0: Nou, niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
3: Nee. Werelds.

Roken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twa de Hoeren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

0: Don't you slow down, joy's in the air, it's all around.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Hoors. En dit was de broerige zomerhit van Darcy. Shine Through the Summer. We hebben deze week even contact gehad met Darcy, Arie en Kiel, de man achter Darcy. En even gevraagd van hoe gaat het met de track? Want er zit een heel plan achter. Streamingsdiensten, dat gaat hartstikke leuk. Kan natuurlijk altijd meer. Maar wat vooral opvalt is dat op Facebook en Instagram de dingen heel goed gaan zelfs. Dus zeg maar even hoe dat dan weer kan. We weten het niet en we zullen het misschien nooit weten. Maar sowieso prachtig dat het een beetje positief is allemaal. Nou, dat hebben we dit uur ook. Wij hebben aangekondigd dat Sipke Visser No Saint in de studio zou zijn. Is niet gelukt. Er is even wat aan de hand. Dat kan gebeuren natuurlijk. Maar we gaan wel even met hem bellen. Want hij heeft ook nog een mooi alternatief voor ons bedacht. En daar zijn we heel erg blij mee. Daar praten we zo meteen wel naartoe. We hebben sowieso nog wat muziek van zijn keus hebben we op de playlist staan. En ja, we gaan dat eerst maar eventjes doen. Raining Where You Are van de Drop Teens gaan we doen. Maar nu eerst Living on the Sand van Colderwall.

0: Nou, dat was de interpretatie van No Saint van het Johnny Cash klassieker Folsom Prison Blues. Heeft een hele eigen draai gegeven. En daarvoor hebben we nog even geluisterd naar Johnny Cash, Hurt. Ja, eigenlijk is dat wel een beetje toepasselijk voor No Saint, Hurt. Want ja, Sipke, goedenavond aan de telefoon, hè?
1: Hey, goedenavond.
0: Ja. Ja, want je zou hier in de studio komen, maar ja, door omstandigheden kon dat niet. En ja, dat heeft eigenlijk met jouw hurt te maken, want ja, je hebt een knieblessure, hè?
1: Ja, ja, ik heb met, ja, dat is hurt te maken. Ja, goeie, dat is wel een hele goeie. Ja, natuurlijk, even omstandigheden. Ik heb een lieve vriendin, hebben een zoontje van 4 maanden oud. Mm-hmm. En ja, die had onze even nodig natuurlijk. Ja. En ik zit ja, inderdaad met mijn knieblessure. Mm-hmm. En dan kan ik niet auto rijden.
0: Niet heel lang, geen uur. Want jij woont in Dokkum.
1: Nee, geen uur, nee.
0: En wij zitten in Balk. En ja, voor de liefhebber, voor de luisteraar, om helemaal omhoog in de toren te klimmen, dat is behoorlijk lastig met een geblesseerde knie.
1: Dat klopt.
0: Maar ja, zo loopt dat soms, hè?
1: Ja, ja, ja. zo loopt het soms, ja. Nee, inderdaad. Nee, en ja, natuurlijk, ik had er heel veel zin in en ik ben al lang blij dat we even bellen.
0: Ja.
1: Het wordt vervolgd natuurlijk, hè.
0: Ja, ja,
1: kom
0: ja.
1: Kom nog een keer zeker langs in de live show.
0: Nou ja, en dat heeft ook deels te maken met ja, Johnny Cash. We hebben het al genoemd. 25 oktober, dan hebben we Johnny Cash and Friends in de Thomas Tjerke in Catholic. Ja, daar is ook iets waar we heel erg naar uitkijken. Ja, daar sta jij op het toneel met Arjen Brandt.
1: Ja, klopt. Ja, en ik kijk er ook erg naar uit, echt. Dat de allereerste keer was in het badhuis, mm-hmm. in de Westruin. En ik heb er zo van genoten, het publiek ook, hoe Henk het ook georganiseerd had. En ook enorm genoten van Arjen. Dat was gewoon fantastisch. Dus ja, ik kijk er ook enorm naar uit.
0: Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen. Wij zijn al stiekem begonnen met de kaartverkoop. En er zijn al een kwart van de kaarten zijn verkocht. Dus wat dat betreft, we zijn eigenlijk nog niet eens serieus bezig. Want er komt straks ook nog meer media-aandacht in de kranten. En bij Omroep Friesland gaan we er nog extra dingen mee doen. Maar ja, het moet niet te hard gaan met die kaartverkoop. Want dan moeten we straks reclame maken voor een uitverkochte show.
1: Nou, dat is toch geweldig. Ja, ja dat is echt geweldig. En dat, ik moet eerlijk zeggen, Henk, hoe jij alles organiseert ook, de andere shows ook, dan verbaast het mij niks dat het zo goed loopt.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat Catholic ook enorm enthousiast is. Want Arjen Brandt die komt uit het dorp. Dus het kan best zijn dat we alle familie van Arjen en alle buren van Arjen al aan de kaartjes hebben geholpen. Volgens mij bij jouw kant, zeg maar, ik heb ook al vissers voorbij zien komen. Dus ik denk dat vanuit de Westerijn of regio Westerijn dat daar ook mensen naartoe komen. Maar ja, dat is sowieso prachtig. Het wordt het is een prachtige locatie. Een bijzondere zondagmiddag wordt het. Ja, Johnny Cash, dat is toch een bepaalde inspiratiebron voor jou, of niet?
1: Ja, dat is eigenlijk waar het allemaal mee begon.
0: Uh-huh.
1: We hebben al eens een keer eerder een interview gehad. En toen gaf ik ook aan dat ik heb ADHD en niks interesseerde mij. Als het maar snel ging en met skateboarden deed ik. Maar op een gegeven moment was ik bij dat maatje van mij thuis en zijn vader had een jukebox. En oude platen. Toen kwam de Ring of Fire van Johnny Cash.
0: Mm-hmm.
1: En ik zat zo aandachtig te luisteren. Zo. En toen zei die vader van die maat van mij, dit vind je mooi, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik zei, dit vind ik mooi. En toen was ik nog heel jong, maar daar is het allemaal mee begonnen. Want toen heb ik cd's gekocht. En in de country, in alles. En gewoon de feeling gekregen. En ja, veel jaar later heb ik pas de gitaar gepakt. Maar dat was wel het moment dat muziek mij pakte.
0: Ja. Nou ja, kijk, ja. En overal is een begin. En dan krijgt het op een gegeven moment een vervolg. Ja, je bent op een gegeven moment eigen muziek gaan schrijven. Wat heeft jou ertoe aangezet om jouw eigen muziek te maken? Jouw eigen teksten te schrijven?
1: Oh, dat vind ik een goede vraag. Ja, en dat eigenlijk begon het met dat moment dat ik de gitaar... Ik ga even helemaal terug, hoor. Mm-hmm. Ik pakte de gitaar toen en dat was mijn moeders oude Spaanse gitaar. En er zaten echt 3 snaren op. En die vond ik toen. En lang verhaal kort, ik vroeg toen, mag ik die even doen? Ja, zeker. Heb ik toen gedaan. En op een gegeven moment, nou, het spelen ging best wel goed. En toen zei mijn moeder van, anders moet je erbij gaan zingen. Mm-hmm. Ik zingen. Nou, dat... En Johnny Cash dingetjes doen. En op een gegeven moment... Ja, ik kan me eigenlijk niet heugen wanneer het moment was dat ik dacht van... Hey, nu pak ik iets van mezelf. Of ga ik schrijven. Het was echt een... Ja, voor mij is het een blanke pagina. Het is eigenlijk gewoon zo dat het eerste nummer wat ik echt deed was in het Fries. Mm-hmm. En dat ging ook over mezelf. En eigenlijk, ja, als ik terugkijk van... Ja, wanneer ben ik... Waarom? Waarom? Ja, ik denk gewoon door het leven heen. Wat allemaal meemaakt. Ik kon er niet over praten. En in de muziek wel. Hm? En zo is het eigenlijk, denk ik, wat begonnen. Ik vind het een hele goede vraag. Want nou ja. Als je terugkijkt... Inspiratie is natuurlijk altijd geweest. Alleen, ja, wanneer echt... En hoe of wat? Hm? Ik denk gewoon puur mezelf. Dat ik niet kon praten met iemand. En in mijn teksten wel.
0: Ja. Nou, het is sowieso, hier kunnen we heel lang over praten. Je komt hier sowieso nog een keer naar de studio. Dan maken we er misschien wel 2 uur van. Dan kunnen we sowieso langer met elkaar praten. Wat ook heel mooi is, is dat we niet alleen een Johnny Cash tribute hebben, maar ook een ode aan de blues. En ja. Ja, dat is 5 oktober op een maandagavond in Sint-Nicolaasga, Unitas. Daar zijn trouwens ook al kaarten van verkocht. En dat kan via... De social media en even wat doors evenementen, EWO evenementen, kan dat. Stuur maar even een mailtje of even een berichtje via de social media, komt het allemaal goed. Het mooie daarvan is ook dat jij dat samen met Jack Bottleneck gaat doen. Maar dan niet Jack Bottleneck, maar Bottleneck en Meijer. Zij komen als duo komen ze naar Sint-Niek toe. Dat is natuurlijk ook een prachtige avond wordt dat.
1: Ja, ik heb dat is ook zoiets. Dat ik kijk er enorm naar uit. En Johan, hè, Jack, zijn alias, zijn artiestennaam Jack Bottleneck. Hij heeft altijd zo genoten van zijn muziek. De manier hoe hij het brengt. Rauwe stem. En nou met Rick Meijer dan bij op gitaar. Mm. Oh, geweldig. En dan de blues. Ja, dat is voor mij ook een belangrijk onderdeel. Ja. En ik kijk er enorm naar uit, want... Ik ga dan heel veel ook natuurlijk coveren van bekende bluesartiesten, maar ik heb nog heel veel nummers liggen op de blues die nog nooit eerder zijn gehoord.
0: Sipke, ik kan nog terug herinneren dat wij in de deur van het badhuis stonden te praten. En dat we het idee hebben bedacht om samen met Jack Bottleneck iets te gaan doen. En dat het nu werkelijk in oktober gaat gebeuren, daar ben ik enorm blij en trots op. Dat we dat met elkaar voor elkaar gaan krijgen. Maar de naam van Rick Meijer is al genoemd. Ja, daar is eigenlijk ook nieuws over, hè? Want... Ja, muziek,
1: ja, dat klopt, ja.
0: Album, wat gaat er gebeuren?
1: Rick Meijer en ik zijn elkaar tegengekomen met een probeersel bandje, Bluegrass. Dat is helaas niet goed gekomen. Dat waren allemaal mensen ver weg en we zijn goed uit elkaar gegaan. Maar ja, Rick en ik hebben gezegd, we gaan gewoon... bij elkaar zitten en dan gaan we wat dingen doen. En ja. Daar zijn 10 nummers uitgekomen. Mm-hmm. En dat album, Rick, No Saint en Rick Meijer, die komt uit 2 oktober. En we hebben vandaag de tweede single uitgebracht. Mm-hmm. Lion's Den. Ja. En het zijn allemaal nummers. We hebben het samen geschreven. En dat is allemaal met passie. En dat is van alles wat. Mm-hmm. Blues. Een beetje blues, rock, country, soul, noem het maar op. En ik ben er enorm trots op. En ook op dit nummer. Mm-hmm. The Lion's Den.
0: Ja, die gaan we laten primeuren. Sipke, we zien er enorm naar uit. Oktober, wat een prachtige muzikale avond. Of een maand eigenlijk met jou in de hoofdrol. Ja, bedankt dat je nog even wilde kon bellen. Want ja, ik weet gewoon dat, dat het thuis even nodig is om er te zijn. En dat is ook heel belangrijk. Nou, er is niks belangrijker dan thuis. En ja, we gaan luisteren naar Lions Den. En ja, we spreken elkaar snel.
1: Dankjewel. Dankjewel, Henk, voor alles.

Ja, en daar was Elizabeth Hope ook nog eventjes samen met No Saint. Een nummer van een paar jaar terug. If I Needed You, volgens mij was het ook nog een cover. Maar het was een hele mooie cover. We hebben dit nummer ook al eerder gedraaid. En dat was eigenlijk op het moment dat we Sipke eigenlijk helemaal niet kenden. Maar ja, terugkijkende dan... Elizabeth Hope, die had het goed in de smiezen. Ook nog even contact gehad met Esther. Jullie krijgen allemaal de groeten van Radio Spannenburg en het VNOF. En ook Sipke krijgt even de groeten. Want ja, ze heeft een hele mooie ervaring met Sipke gehad om dit nummer op te nemen. En we hebben ook geluisterd en gehoord dat het dikke prima was. Wij gaan lekker door met muziek luisteren. Onder andere dus I'm Going to Heaven van Amigo the Devil. Dat is een van de favorieten van Sipke, van No Saints. Waar hij inspiratie uit heeft gehaald. Laten we er maar even nog gaan luisteren.

0: Nou, dat was Grimtosk ook nog eventjes. Stjerren in de nacht. En ja, Grimtosk, dat is natuurlijk Friese country blues. En ja, wat wel leuk is om te vertellen is dat, dat ook hij helemaal in de belangstelling staat voor, ja, voor iedereen eigenlijk. En ook bij ons, want na de zomer komt hij ook nog even bij ons aanschuiven. En dan neemt hij zijn gitaar ook mee en dan... ja, want we hebben in het verleden ook dingen met hem gedaan. En ik kan wel verklappen dat we begin volgend jaar ook nog meer dingen met hem gaan doen. En ja, daar zijn we heel erg blij mee. Nou, waar we ook blij mee zijn is dat we ook Morgan Wallen nog even hebben gedraaid. Samen met Ella Langley. I Can't Love You Anymore. Ook heel hip en happening op dit moment. Morgan Wallen vooral een beetje vorig jaar. Maar mevrouwtje Ella Langley, die is op dit moment... die reikt de ene hit naar de andere. Nou, dan komen we natuurlijk op de vrijdagavond bij even wat oors ook even langs. En ja, dat het vanavond net even wat anders ging dan de planning was. Ja, dat kan gebeuren. We hebben het mooi opgelost samen met No Saint. Sipke Visser, die kon gelukkig nog even bellen. En zijn we toch even bijgepraat. En hebben we de primeur gehad, de radioprimeur van zijn laatste nummer. Samen met Rick Meijer natuurlijk. Nou, Niels, bedankt voor de techniek. We gaan straks hier bij RTV Spannenburg nog even 2 uur door. Onder andere met film met Janna en metal met Seert. En in dat uur met Seert, daar praten we ook nog eventjes met Danny Postuma. Hij is, klankman, noemen ze dat in Zuid-Afrika. Ook draaien we straks nog Newland en Paul Fans & Friends. Nou, allemaal drukte. Volgende week dan komt de zangeres Marit, een van de grotere talenten van Friesland, die komt naar de studio toe, samen met Wiebe de Jong. Want dan, ja, volgens mij gaan ze ook een liedje zingen, misschien wel 2. En gaan we het hebben over het Glamour Beach Festival, wat binnenkort ook weer eens langskomt. En daar gaan we zelf ook even naartoe, als het goed is. Ja, de kaartjes moeten nog in besteld worden, maar volgens mij komt het wel goed. Zoals gezegd, Niels, bedankt. Wij gaan nog even luisteren naar Like the Sea van Wild Horses. En tot de volgende keer.
1: We moeten er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk, nog 1 keer, toch?
2: Tuurlijk, als lekker, man. Tuurlijk, heerlijk.
1: 1 keer nog.
2: Heerlijk.
1: Want?
2: Ja, altijd goed.
1: Altijd goed dit weekend
2: altijd
1: ook weer?
2: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is.
3: Ja. Vind ik echt. Een lukkig. Kijk, huppakee, daar zit hij.
1: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
3: Ja, hoor.
1: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
4: Lekker, man.
1: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken.

aanraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee joh, dit is al 3e oren.

0: en welkom terug bij het derde uur van Even Wat Hoors. Waarin we voor de laatste keer zijn begonnen met het album van de maand juli. Zinvolle Onzin van Yu Yuri. Zonnige Goten hebben we gedaan. En laten we hopen dat de zomer er nog een beetje lekker uitziet, Janne. Want we willen nog wel even genieten straks in augustus.
1: Een heel klein beetje willen we nog nazomeren straks, toch?
0: Goedenavond trouwens, want je hebt ook weer wat filminfo heb je meegenomen voor ons. Waar we het zo meteen even over gaan hebben. Wat heb je allemaal, welke heb je meegenomen?
1: Ik heb er twee meegenomen.

0: genomen vandaag. Spider-Man A Brand New Day en Motor City.
1: Ja, bij die Motor City, daar kwam ik de hoofdpersoon tegen. Ik denk, potverdikke, waar ken ik die ook alweer van? Gaan we het zo meteen even over hebben. Eerst draaien we even wat nummertjes vanuit films. We doen een thriller van Michael Jackson. Running Up That Hill van Kate Bush. En nu eerst Past That Dutch van Missy Elliott.
2: Run for cover, motherfucker.

0: Maandagavond 5 oktober komen duo Bottleneck en Meijer en No Saint Duo voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenementen.nl.
1: Rock me, baby. Rock me all night long.

0: Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding is ook in heel veel films te beluisteren. Het zet een bepaalde sfeer neer om tot rust te komen of om even na te denken van welke kant gaat het op. Lekkere muziek.
1: Heerlijk, de Motown tijd. Hè? Ja, ik hou ervan.
0: Nou, we hebben straks natuurlijk onze reguliere gasten nog eventjes. Muzikale gasten hebben we nog eventjes op de playlist staan. En ja, deze keer hebben we ook Madonna Crazy For You hebben we gedaan. Want ja, Madonna die verschijnt ook telkens weer terug in films of in andere opmerkelijke beelden. Dit jaar is ook weer voorop aan het lopen met nieuwe toeren en interessante dingen. Maar het blijft toch een rock-icoon uit de 80's.
1: Ja, laten we eerlijk zijn. Ze heeft heel wat betekend voor de film. Maar ook voor de muzikale wereld aan zich.
0: En ook voor de vrouwen. Hè?
1: Nou, ik zou net zeggen, voor de vrouwenrechten. Ik bedoel, je kan van haar vinden. Ze wordt natuurlijk een dagje ouder. De lijfzangkunsten gaan misschien wat achteruit. Maar wat die vrouw voor de dames betekend heeft, dat die zich vrij mogen uiten op het podium. Ik denk dat je daar niet omheen kunt.
0: Ik las ergens dat er ook een film van haar in de maak was over haar leven. Maar dat het al 3 keer afgewezen is door verschillende studio's. Omdat ze het niet helemaal snapte. Of dat er niet genoeg geld loskwam om het goed te doen.
1: Of omdat het misschien net iets te confronterend was. Of dat je er te veel discussies over krijgt. Ik bedoel,
0: misschien had Madonna ook nog wel wat te veel
1: noten op de zang.
0: Precies, ja. Maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Want ik kom dan ook uit de ethisch, zeg maar, qua jeugd. Dus heel veel dingen hebben we bewust meegemaakt. Dus dat is ook wel even leuk. Net zoals bijvoorbeeld de Michael Jackson film.
1: En waar overigens een tweede deel van gaat komen.
0: Precies. En dat is vanaf 88 zal dat gaan spelen. Dus daarvoor heb ik ook al heel veel dingen bewust meegemaakt. Maar ik vind het bij Madonna vind ik dat dan ook wel weer interessant. Wat ook interessant is dat we Paul Fans of Friends en Newland ook weer gaan draaien natuurlijk. Verdienen ze ook, want ze maken prachtige muziek. Welke gaan we doen?
1: Nou, ik dacht, we zijn zo'n beetje in de laatste week van juli bezig. Laten we A Summer Day doen.
0: Goed plan.
1: En dan van Newland, Something About You?
0: Ik zou zeggen van Let's Go.

0: was Green Day met Brains 2. En ja, daarmee is eigenlijk wel een beetje gezegd van waar de komende film over gaat. De hersens doen het niet meer bij alle mensen. Ze zijn dingen vergeten. En ja, dat weten we nog van de vorige Spider-Man film. Hè? Dat er dingen gedelete zijn.
1: Nou ja, hij had de keuze om iets te laten deleten. En hij wilde eigenlijk, kon hij op dat moment niet meer leven met het risico wat hij liep voor zijn, hè, voor de familie. Dus dat zij door zijn naam te kennen, hij bracht hun in gevaar.
0: Ja.
1: Dus wat heeft hij gezegd? Laat ze mij vergeten.
0: En dat
1: laat
0: heeft,
1: ze vergeten dat ik Spider-Man ben.
0: En dat heeft Doctor Strange heeft dat toen geregeld.
1: Ja. Daar zitten wel kanttekeningen aan, Henk. En ook de pool, zeg maar, de trek van twee zielen die elkaar toch weer opzoeken.
0: Ja.
1: En dan niet meer de juiste informatie erbij kunnen vinden. Dus ja, was dit wel de beste keuze?
0: Ja.
1: Ik weet wel dat Peter Parker voor hele lastige situaties komt te staan. Want namelijk, een spin heeft verschillende fases in zijn leven.
0: Mm-hmm.
1: En de kracht van Spider-Man verandert. Dus hij moet een nieuwe weg erin vinden. Zijn standaard webschietjes en rondzweven over Manhattan. Dat loopt even wat anders.
0: Ja.
1: Dan gaat daarnaast ook nog eens een keer de misdaad enorm omhoog. En dan twijfel je toch wel even aan jezelf als je er alleen voor staat.
0: Eigenlijk is dit een soort van reboot dus eigenlijk van Spider-Man. Want hij moet zich opnieuw helemaal ontdekken. Terwijl iedereen om hem heen, die kennen wij. Maar ze kennen elkaar bij wijze van spreken niet eens meer. Dus het is heel, heel gek en vreemd om als een soort van observant, zeg maar, dingen te zien gebeuren waarvan je denkt van, ze kennen elkaar, maar ze kennen elkaar niet.
1: Nee.
0: En je wil eigenlijk gewoon helpen om Peter Parker te laten slagen om weer terug te komen in de wereld waar hij in graag wil zijn.
1: Nou, je voelt gewoon een bepaalde sympathie en een medelijden met Peter Parker. Van, oh man, wat moet jij alleen zijn.
0: Ja.
1: Wat ontzettend triest dat je er alleen voor staat. Want je kan nog zo'n grote held zijn, maar iedereen heeft iemand nodig.
0: Ja.
1: En hij heeft op dit moment helemaal niemand.
0: Nee, zelfs zijn vriend en zijn vriendin, die kennen
1: niet meer.
0: Die weten
1: niet meer wie hij is.
0: Nou,
1: en dan valt het vies tegen in de wereld.
0: Nou, is zit dit in de MCU universe, de Marvel Cinematic Universe. Als Spider-Man met films komt, dan heb je daar Tom Holland heb je daarin. Maar als je dan andere Marvel films hebt, voorheen dan kwamen Spider-Man daar ook nog wel eens in voor. Maar dat wordt steeds minder. Is dat, kijk, Spider-Man is natuurlijk een serie op zichzelf. Dit is deel 4 volgens mij van Spider-Man.
1: Ja.
0: Het is soms wel eens een beetje ingewikkeld om het te blijven volgen. Alleen gelukkig kunnen we de Spider-Man
1: door al die tijdlijnen die er doorheen lopen, ja.
0: Want ik zag Bruce Banner, oftewel de Hulk, die zag ik ook weer terugkomen. Maar dan als Bruce Banner. Dus die is niet meer permanent in de Hulk dan. Dat is ook een periode geweest.
1: Je weet niet precies in welke tijdlijn ze zitten.
0: Klopt.
1: Je weet niet precies in welke tijdgeest ze zitten. Daarnaast is er in de vorige delen behoorlijk wat gebeurd met het vergaan van de helft van de wereld en het weer terugkeren van een groot deel daarvan. Het beeld van de hedendaagse maatschappij is gewoon aangetast. En je ziet dat terug in deze films.
0: Ja. En dan moet ik wel zeggen dat het ziet er wel weer fantastisch uit. En als je dan bijvoorbeeld ook de chemie op als je dan de chemie zeg maar op het scherm ziet, dan denk je van ja, ondanks dat ze elkaar niet kennen of niet goed kennen, is het toch je ziet toch zeg maar dat ze waarschijnlijk toch weer naar elkaar toe gaan trekken.
1: Er is iets van een klik. Dus de vraag als je die trailer ook ziet is gelijk van, vinden ze elkaar toch weer?
0: Ja.
1: En gaat het dan wel goed of krijg je daar weer risico's van?
0: Zit er een vonk, zeg ik toch, een vonk in de ogen onderling met elkaar? Dat is toch ook altijd wel weer. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Maar het is dan ook vraag van hoe krijgen ze het voor elkaar om dat weer in goede banen te leiden? En dat maakt het zo nieuwsgierig.
1: Toen hij de vraag stelde om hem te laten vergeten bij de vorige film, dacht ik al van, oh nee.
0: Is dit de weg die we moeten gaan bewandelen?
1: Ik weet niet of dit nou wel zo goed is. En in deze film, zeker in het eerste stuk... zie je toch echt wel dat beantwoord wordt van... Ja. Nee, dit was niet de beste keuze geweest.
0: Nou, we gaan kijken einde van de maand wat deze film gaat doen. Ook weer een zeer serieuze film om in je bioscoop te gaan zien.
1: Zeker.
0: Datzelfde geldt eigenlijk ook voor Motor City.
1: Ja, Motor City is eigenlijk meer een actietriller.
0: Ja.
1: Met hele goede recensies. Het gaat over een man in Detroit. Jaren 70 speelt dit af. En ja, eigenlijk wordt hij gewoon verliefd op de verkeerde vrouw.
0: Ja.
1: Oftewel, de vrouw komt uit de verkeerde familie.
0: De maffiafamilie.
1: Gangsters, maffia, misdaad.
0: Ja.
1: En dan word jij valselijk beschuldigd. En dan zit jij in één keer in de cel.
0: Ja,
1: en dan?
0: Dat is in scène gezet. Want de baasjes die de familie zijn van de dame... die vinden het niet leuk zeg maar, dat jij met dat meisje... Zeg
1: ik
0: maar.
1: Wil jou niet met mijn dochter. Ik wil jou niet met mijn zus. Ik gooi deze beschuldigingen erin. Ik leg wat vals bewijs neer. En jij zit lekker vast voor de komende jaren.
0: Nou ja, wat vals bewijs. Het is een kofferbak vol.
1: Ja, zeg maar gerust meer dan dat. Ja.
0: Ja.
1: Nou ja. Weet je, als hij valt eigenlijk voor de vriendin van de lokale maffiabaas, hè?
0: Ja.
1: Dan krijg je natuurlijk een soort van testosteronstrijd.
0: Ja.
1: Ja, en dan is maar net wie heeft de langste adem.
0: En dat is met Alan Rickelson, is dat wel gewaarborgd? Want als je het over testosteron hebt, dan is dat een beer van een kerel.
1: Ja.
0: En die kennen we. Hij kwam er zo bekend voor. En dan ben je dat even aan het uitzoeken. En denk van ja, dat is die kerel die van Reacher, de serie, de hoofdpersoon is geworden.
1: Maar
0: dat,
1: heb je die serie ook gezien, Henk?
0: Ik heb die serie niet gezien, maar ik heb wel heel veel scènes gezien. Want op TikTok, daar heb je heel veel brokjes van scènes heb je daar. Dus gevoelsmatig heb ik misschien die hele serie wel gezien.
1: Ja,
0: alleen in allemaal snippers hier en daar.
1: Ja, dus. ik had hem ook gezien. Ik denk, waar ken ik jou van? Ik kon het zo gauw eerst niet plaatsen. Dacht ik, oh ja, Reacher.
0: Ja,
1: ja dat heb je soms. Dit is wel een man die gemaakt lijkt voor deze rol, moet ik zeggen. Echt zo'n stoere bikermouse, zou ik maar zeggen. Echt zo'n...
0: TikTok is sowieso wel grappig, want ik heb bijvoorbeeld de hele serie Young Sheldon. Ik heb misschien op tv heb ik 1 of 2 afleveringen gezien. Maar ik heb alles gezien, want op een gegeven moment als je in het algoritme zit op TikTok, dan krijg je van elke aflevering krijg je de...
1: Alle komische stukjes.
0: Precies,
1: ja.
0: En dat kun je soms ook nog wel achter elkaar gaan plakken op een of andere manier. Dus, maar dat is even een ander verhaal. Maar,
1: de kracht van social media, jongens.
0: Ja, Motor City, dat is een leuke film, want Shailene Woodley doet ook mee. En dat is ook weer zo'n gezicht. Hij denkt van, ja, waar ken ik je ook weer van?
1: Nou, waar ken je die van?
0: In Divergent films heeft zij meegedaan.
1: Divergent, ja.
0: En dan volgens mij niet alle films. Want ja, daar gaat ook wel iemand dood. In die serie. Maar zij heeft in 2 of 3 films heeft ze meegedaan.
1: Ja, dat is de laatste film is nooit verfilmd. Oftewel, het laatste boek is nooit verfilmd.
0: Ja, dat zal ook niet meer gebeuren.
1: En dat gaat ook niet meer gebeuren. Nee.
0: Maar dan zie je soms, bij wijze van spreken, 10 jaar later... zie je dan mensen in één keer weer terugkomen in een leading rol. Zeg maar. En ja, dat is dan leuk dat het dan in deze film is. Want dit is ook gewoon een lekkere actietriller.
1: Ja, weet je, de acteurs, soms denk je van ik ken ze ergens van, maar dan kan je het niet pakken. En dan denk je, oh, laat maar. Dat had ik bijvoorbeeld met acteur van Harry Potter, Voldemort.
0: Ja.
1: En ineens zie ik hem
0: overal.
1: Overal. En toen dacht ik, hè? Hij zit in James Bond. Hè?
0: Ja.
1: Hij zit overal in. En dan, denk, en dan ben je echt goed.
0: Ja.
1: Dan ben je echt goed. Ja.
0: Doe de vinger op zijn neus en hij is echt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou. Alleen maar door het neusplaatje wat anders zit, kon je het niet plaatsen.
0: Ja,
1: ja, maar deze dame is inmiddels natuurlijk ook niet meer een tiener. Ja. Hè? Ze was natuurlijk vrij jong nog toen ze Divergent opnam. Want dat is inmiddels ook wel weer 10. Mm-hmm.
0: Ja,
1: wij worden een klein dagje ouder.
0: Ik
1: dus,
0: hou het niet erbij hoor.
1: Maar ja, die is inmiddels volwassen.
0: Ja. Ja, nou, het is ook mooi, want deze film die speelt zich af in de 70s. En dat is dan ook gewaarborgd voor prachtige muziek. En Jack White heeft nummers voor deze film geschreven. Onder andere Archbishop Harold Holmes. En dan gaan we nu even luisteren.

0: Ja, en als we dan toch zeg maar een beetje in de 70s sfeer aan het eindigen zijn, dan mogen de Blues Brothers niet ontbreken met Everybody Needs Somebody. Nou, het zit er alweer op. Volgende week dan kom je niet langs, want dan hebben we Fennec hebben we op de koffie. Dan hebben we even 2 uur hardstyle, maar dan is het augustus en dan gaan we er weer plat voor.
1: En dan neem ik weer van alles mee aan films.
0: Nou, tot over 2 weken dan. En we gaan naar het nieuws nog even door. We hebben nog wat interessants. We gaan met een geluidsman gaan we bellen die gespecialiseerd is in metalmuziek. Dus gaan we eens even goed ondervragen of er heel veel verschil zit tussen de genres. Dat dus na het nieuws samen met metalmuziek van het Zit van Popta. En tot aan het nieuws hebben we nog even 2 deuntjes. De Batman theme van Danny Elfman. Maar nu eerst Marlon Brando van de Stone Souls. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een

Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee, het is al het 4e oren.

Ja, welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Te Was, waarin we zijn begonnen met Yin Yin, In Search of Yang. En in dit uur hebben we weer verschillende dingen op het programma staan. Zometeen halverwege, Daan schuift het shit van Pop er weer eventjes aan. Hij staat al te popelen van ongeduld met zijn tas vol metalmuziek. En daarvoor gaan we even praten met Danny Postuma. En hij is geluidstechnicus van rock en metal bands. Nou, er zit ook nog een leuke verrassing aan, want het schijnt een bekende te zijn. Dus daar gaan we even mee praten. En de eerste nummers die we gaan draaien, dat zijn vooral hip-hop-achtige nummers. Muziek wat we eigenlijk hebben overgenomen vanuit het maandagavondprogramma Nieuw te Horen vanuit de Toren. Want deze artiesten verdienen natuurlijk ook om airplay te krijgen. Nou, laten we meer dan een club doen van Ron Blanco en Quo. Nou, een bekende naam. Maar nu eerst vinger in de pap van Louis Pedro. Ja, en Stay Away from Dante.

0: te combattelen. Mannen nemen te veel tijd, ik wil het nu. Daarom verblijf ik in stuur. Mijn white boy en ik staan als Fufu en Shu. In de boot wordt gekookt, nigga, net fondue.
1: Stond in de regen zonder paraplu. Nu pak ik bakjes in een half uur.
0: Ik was met Rich, tape het in een schuur. Nu wordt

Hermanos, aguye. Boete brei en krenetjes, wat dat net zijn ze geen is geen opgejochte fris. Papa de fuske niggen mijn teksten vlienen. Kijk de jorreborre toch de oude vienen. Donderdel doek je kennen, alleen je ziezen. Die zijn moeilijke woorden, lastige zinnen.

Ja, dat was Tribal Curse nog eventjes. Repeated. Deze keer samen met Kerryo en Trevor John. En daarvoor hebben we geluisterd naar Lil Pier samen met Baba Baubane. No Break Me Klomp. Ja, dan sluiten we eigenlijk het stukje hip-hop dancehall mee af. En ja, gaan we nu iets harder van slag. En dan hebben we meteen ook even het praatje van met Danny Postuma er even achteraan. Een bekende, Unlocked Skating Get You Chick.

0: we hebben even geluisterd naar Unlocked, Skating Gets You Chicks. En ja, dit is een nummer die al jaren op de playlist staat bij Even Met Ons de Vrijdagavond. En ja, ooit hebben we met Tom Postuma een leuke gesprek gehad. Ook avonturen beleefd op het muzikale vlak. En ja, wat schetst mijn verbazing. We hebben nu zijn broer aan de telefoon, Danny Postuma. Ja, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, want toevallig kwamen we erachter dat jullie, dat jullie broers zijn. Want ja, we hadden van Tjeerd van Pop, daar hadden we meegekregen van we gaan even bellen met de geluidstechnicus, de geluidsman van Deadmath. En dan ga je wat research doen. En dan hebben we dus gezamenlijke kennissen. Hoe gaat het met Tom?
1: Ja, goed. Het gaat mooi. Hij heeft een reisje gemaakt door Zuid-Amerika en hij gaat langzaamaan weer de muziek in. Dus het gaat hartstikke goed met mijn broertje.
0: Nou, hartstikke mooi. Als het zover is, dan trekken we er weer eens eventjes bij. Gelukkig hebben we de tracks van Unlocked nog. En Skating Gets You Chicks, die gaat nog veel vaker langskomen. Maar genoeg over jouw broer. Jij bent geluidstechnicus van Deathmoth. En dat is een lekkere harde band. Zit je daar al lang bij of kom je net kijken?
1: Ik zit er nu een jaar bij. Ja, sinds vorig jaar april. En dat is ook wel een grappig verhaal. Dat begon een beetje toen met mijn eindexamens. Mm-hmm. Toen ik aan het studeren was bij Veerda in de Neushoorn. Toen viel er een band uit en toen moest ik een vervangende band hebben. En toen zei ik van, toen vroeg ik aan het, kunnen jullie spelen die dinsdagavond? Dat was op een dinsdagavond. Ja, nee, dat kan wel. Dus dat was in één keer klaar. Dus dat was een beetje mijn inwerkavond. En toen waren ze tevreden. Sindsdien ben ik er wat bij.
0: Ja, voor zover ik dat heb kunnen nagaan bij het CET, is je ook reuze tevreden over jullie. Je bent al langer geluidstechnicus. Want je hebt meerdere klusjes en klussen heb je. Want je bent ook vrijwilliger bij Poort Bolwerk, hè?
1: Ja, klopt. Ja, bij Bolwerk heb ik het allemaal geleerd, zeg maar. Mm-hmm. Daar begon het met stage, zeg maar. En daar ben ik ook gewoon mooi blijven hangen, want ik kan er altijd nog meer leren. Dus echt een heel mooi plekje daar. En de jongens en het personeel daar, echt geweldige mensen. Ja,
0: en je hebt daar ook verschillende genres komen daar langs. Word jij alleen maar ingepland als er harde muziek is? Of zit je bij allerhande genres achter de schuif en de knoppen?
1: Ja, we komen overal. Het is gewoon ook vooral grote activiteiten die er dan plaatsvinden. Daar ben ik dan wel het meeste. Want ik ben wel een rouwdouwer, zeg ik het zelf. Dus ik ben graag bezig.
0: Ja.
1: Maar ook, het is alle muziek. Het kan van een moment kan het metal zijn. En dan de volgende avond zit je opeens in de reggae. En bijvoorbeeld in de Snake Week, dan zit je opeens met zo'n hardstyle feest. Nou, het gaat alle kanten op daar. Dus het is heel divers.
0: Is er dan heel veel verschil qua techniek en qua afstemmen tussen de verschillende genres?
1: Qua techniek. Kijk, als je kijkt naar gewoon microfoontje plaatsen, dan is dat allemaal hetzelfde. Maar dat qua genre is het echt hoe je de bands mixt natuurlijk. Mm-hmm. Dat is echt hoe je daar naar kijkt. Kijk, ik zit zelf heel veel in de metal. Dan moet het geluid ook lekker. Ik let vooral ook veel naar de drums en dergelijke. Dus dat die kick goed slaat en zo. Dat hij een goed nat geluid heeft of zo. Maar ja, goed, als je iets zoals reggae hebt, dan pomp je toch wat meer de sub omhoog in plaats van dat attack, zeg maar. Mm-hmm. Daar zit wel verschil in.
0: Nou, ja. Je hebt dan ook nog helemaal andere kanten qua theater en singer-songwriters. Dat heb je in het verleden ook wel gedaan?
1: Ik heb theater, dat heb ik geprobeerd. Ja. Maar dat was niet voor mij. Wel leuke mensen hoor. Maar als ik het zelf moet zeggen, ben ik meer van de rock and roll, zeg maar. Ja. Een beetje die hoek op. Ja. Nou ja,
0: zo heb je in elk werk verschillende dingen die je beter liggen of waarvan je zegt van daar kies ik voor en mooi dat het kan. En nu ga je dus als vaste technicus mee met Deathmoth. Wat voor plekken ben je allemaal geweest?
1: Wij zijn, waar zijn we allemaal geweest? We zijn laat in Leiden geweest. Sowieso veel in Holland. Want daar komen de twee dames ook vandaan en Henk tegenwoordig ook. Friesland ook wel, Neushoorn. We gaan binnenkort naar Iduna zelfs. Mm-hmm. Als ik het goed zeg, Cryptosis. Ja. Heet die band. Ja, 22 augustus. Dus daar gaan we heen. Dus gaan we weer even in Friesland. Wat ook wel eens even fijn is. Even een thuiswedstrijdje. Dus daar word ik altijd heel blij van.
0: En qua geluidstechnicus, jij komt op verschillende plekken. Ook met andere bands ben je op andere plekken geweest. Is er dan echt heel veel variatie mogelijk omdat de locatie, het podium, de zaal waar je staat... heel anders is dan volgende week of vorige week?
1: Ja, geen enkele show is hetzelfde. Dat is echt, je komt af en toe even in een klein podium of een kleine bunker of zo. Dan is alles heel dicht op elkaar, weet je. Dan moet je daar op letten. Dat is ook weer een stukje dynamiek qua zaal. Ja. Maar ja, als je in Leiden bent, dan ben je echt in een poppodium. Daar is alles gewoon wel goed afgesteld. Ja. En daar zit ook gewoon, daar heb je ook regels en dergelijke. Weet je, in zo'n bunker, dan is het gewoon, gewoon beuken.
0: Ja.
1: Maar zoals in Leiden, daar kun je gewoon goed mee uit de voeten dan.
0: Ja.
1: Dat is dan wel wat anders, ja.
0: Als je nou terugkijkt, heb je ook het geluid gedaan van grote bekende bands in Poort of op andere locaties?
1: Poeh, dan moet ik even denken hoor. Grote band. Bolwerk. Ik heb wel eens geluid gedaan. Toen werd ik dat was eigenlijk ook wel wat de stageopdracht. Maar dat was met een skatepunk band. Dat was No Fun At All.
0: Okay.
1: Misschien zeg je dat wat. Nou, dat is een skatepunk van de jaren 90. Mm-hmm. En ik was daar bezig en opeens zegt mijn begeleider. Nou, succes hè. Ik ga even roken.
0: Ja.
1: Oh, oké. En dan sta je opeens voor zo'n gigantische analoogtafel. En kijk maar even hoe je het moet doen. Dus ik denk dat wel een van de bekendere bands is. En dat is dan vooral aan de punk en zo. Maar het is meer ook helpen hoor. Want meestal hebben de grote bands ook hun eigen geluidsmannen mee.
0: Ja, zeker ja.
1: Dus dan ben je zeg maar ook om te verzorgen dat hun het goed kunnen draaien.
0: Jij bent zelf de geluidsman van Deadmouth. Dus als jij ergens anders bent, zeg maar, dan ben jij degene aan wie de lokale geluidsman vraagt hoe jullie het liefst willen hebben. Hoe gaat dat bij Deadmouth? Hebben jullie standaard instellingen of zo? Of is het toch telkens weer anders?
1: Nou ja, om gewoon even bij het begin te beginnen. Meestal zoek ik ook gewoon contact op met het poppodium zelf natuurlijk. Mm-hmm. Dat is altijd heel fijn dat je al van tevoren even kunt laten weten van... Hey, ik neem dit en dit mee. Hebben jullie dit en dit? Want daar kun je overal rekening mee houden.
0: Ja.
1: Nou, dat is meestal stap 1. Gewoon contact opzoeken. Dan vervolgens ben ik ook meestal het liefst het eerst aanwezig. Mm-hmm. Dan de band. Want dan kan ik ook gewoon alles klaarzetten en zo. En dan is het inderdaad gewoon als de band eraan komt... dan is het gewoon een kwestie van aansluiten, rammen. En even een linecheck, soundcheck... En dan ben je meestal binnen 20 minuten klaar. Ja. Dat is dan heel snel klaar. Ja. En vooral ook als je zeg maar langer met de band mee bent. Dus dat is alleen maar goed.
0: Als de voorbereiding goed is, dan hebben we geen stress. En dan is alles onder controle. Nee. En dan is het podium tevreden, de band is tevreden. En dan is Danny ook tevreden.
1: Ja. Ik ben liefst ook altijd gewoon lekker, weet je, laten we dan maar gewoon even wat vroeger zijn. Dan weten we zeker dat het mooi klaar is. Kunnen we daarna even chillen in de backstage. Dat kunnen we nog ons even neergeven. Dat is ook wel... Dat is gewoon 10 keer beter dat je dan echt... Ik heb ook wel avonden gehad, dan vlieg je, jongen. Ja. Dan ben je kapot op het einde. Dat is echt niet... Dat naait je soms wel eens. Ja.
0: Topsport.
1: Ja, poeh, hou maar op.
0: Nou had ik ook begrepen dat je niet alleen bij Deadmouth... maar ook nog een paar andere bands regelmatig even aanschuift... of meehelpt of meegaat.
1: Ja, klopt. Bij Dravig, uit Dokkum. En omstreken. Dat was mijn allereerste band waar ik bij kwam. Dus ik ben ook hele goede maten met die jongens nu. En geweldig. Dus daar begon het allemaal wat mee. En tegenwoordig, sinds 2 weken eigenlijk, ben ik net aangenomen. Als geluidsman voor Driven uit Uurterp. Mm-hmm. Dat is, Driven is een rock cover band. Maar die zijn van plan om zelf muziek te maken. Dus shout-out naar Driven. Dus daar ben ik sinds kort ook bij.
0: Nou ja, en natuurlijk de band die we ook regelmatig tegenkomen in de socials, maar ook op verschillende podia, Asbest, daar loop je ook regelmatig mee?
1: Ja, klopt. Met Asbest is het wel wat een andere zaak, daar ben ik niet vast. Maar als die jongens wat nodig hebben, bijvoorbeeld als ze echt ergens heen moeten waar ze echt al het apparatuur zelf moeten regelen, dan bellen ze mij meestal.
0: Ja.
1: Dan regel ik spul voor hun en dan... rij ik daar ook heen en dan zet ik dat allemaal voor hun klaar. En dan kunnen we gewoon mooi hun ding doen.
0: Ja, nu vertelde je me zo pas nog eventjes dat je ook in een eigen band zit.
1: Ja, klopt.
0: Ja, het staat allemaal nog een beetje in de stijgers, maar dat ziet er goed uit.
1: Ja, klopt. Ja, het gaat de goede kant op. We hopen van het herfst de eerste optreden te hebben.
0: Ja.
1: Dus we zijn nu bezig met de set erin te rammen. Ja. Dus zelf eigen geschreven muziek. Mm-hmm. Freestalige punk. Okay. Beetje hetzelfde wat Strawelte vroeger was.
0: Okay,
1: maar
0: okay.
1: Nu een nieuw jasje. Dus... Ja. Scram. Even volgen op Instagram. Scram.frl. Voor de puntliefhebbers.
0: We gaan dat zeker even in de gaten houden. Als er nieuws te melden is, dan komen we even bij je terug. We sluiten af natuurlijk met een track van Deadmouth. Necrosis. Ja, dat is natuurlijk ook een nummer wat... als ze het spelen, iedereen gaat er natuurlijk los op.
1: Ja het is beuken hè, met die jongens. Mm-hmm. En met de meiden.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Nou, Danny Postma, hartstikke bedankt dat je even in wilde bellen en even een tipje van de sluier hebt gegeven van waar je mee bezig bent en hoe dat allemaal gaat. Ik zou zeggen, kondig het nummer maar aan en dan gaan we er naar luisteren.
1: Ja, deze is van de Motjes, Necrosis. Beuk hem erin.

0: Nou, dat was even een bekende stem. En,
1: ja, en dan is het weer 11:30 geweest ongeveer. En ja, is inmiddels aangeschoven het Seert van Popta. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, want metal dat blijft altijd doorgaan. En
2: altijd.
1: Jullie zijn weer terug van vakantie. Helemaal uitgerust. Fris
2: Zeker.
1: En fruitig.
2: Fris en fruitig, ja.
1: En weer helemaal klaar om tot de volgende vakantie door te gaan.
2: Absoluut.
1: Of heb je nog een keer vakantie tussendoor, stiekem?
2: Nou, wie weet. Misschien het najaar nog een keer.
1: Het duurt heel lang, hè, de kerstvakantie.
2: Precies, ja.
1: Ja. Nou, misschien kunnen we er tussendoor nog eens even een weekendje weg, hè?
2: Precies, ja.
1: Maar voor het weekend dan hebben we nog mooi eventjes een half uur metal. Je hebt weer een mooi lijstje samengesteld.
2: Zeker.
1: We beginnen zo meteen met Terrorizer.
2: Ja, ken jij die band?
1: Ik ken die niet.
2: Oké, het is
1: het komt wel zo over als ik ze ken, hè?
2: Ja, precies.
1: Je denkt van, hey, die weet er meer van.
2: Misschien weet Henk wat het is, maar nee. Nee, Terrorizer is een band uit de jaren, begin jaren 80 ontstaan. En,
1: zo oud ben ik nog niet, hoor.
2: Oh. En een beetje Slayer-achtig, die vibe een beetje. Lekker trash, beetje, lekker old school en lekker, ja, nice. Mm-hmm. Ja, niks over zeggen.
1: Ik moet eerlijk zeggen, de titel van dat nummer, dat spreekt me wel aan. Hordes of Zombies. Ik ben zelf wel van apocalyptische films en zo.
2: Ik ook. Dus, ja, gek
1: dus
2: op.
1: Bij deze titel en bij het horen van dit nummer, toen had ik meteen ook het gevoel van, ik zie dat wel zitten, zeg maar.
2: Ja.
1: Is dit dan ook een veel voorkomend onderwerp wat Terrorizer, zeg maar, veel gebruikt?
2: Ja, veel over de dood en zombies en horrorachtige taferelen. Ja.
1: Ja, nou, we gaan er naar luisteren.

0: Ja, waar ze Scapegoat van de Agony Scene nog eventjes.
1: Ja.
0: Wat voor band is dit?
1: Metalcore / ja, deathcore. Ik vind het een mix van beide. Ik vind het lastig om te zeggen. Het heeft clean vocals, maar het heeft ook weer dingen van deathcore erin, zeg maar, influence. En ik kwam het tegen op Spotify en dat is wel mijn straatje muziek ook, zeg maar. Mm-hmm. De koren dingen. En ik denk, woe, dat is vet. Dit is iets nieuws. En ik denk, dit moet in even wat doors.
0: Dit heb je meteen in het favoriete maatje
1: gezoverd. Gelijk. Ja? Gelijk. Ja.
0: Ja. Nee, geldt dat dan ook voor Dark Throne?
1: Ja, alleen Dark Throne wou ik al eerder doen. Alleen die hebben hele lange nummers.
0: Ja.
1: En ik denk, ja, ik wil het toch een keer erin drukken. Maar ja, korter dan 5-6 minuten zijn hun liedjes niet.
0: Nee.
1: En dit is wel een heel bekend nummer, Transylvania Hunger, die we zometeen gaan draaien, zeg maar. Dus ik denk, ja, die moet er een keer in. Het is een classic.
0: Ja, en Dark Throne, is dat dan een band die heel Europa door toert?
1: Nee, of? Ze toeren niet.
0: Oké, helemaal niet?
1: Nee. Die muzikanten hebben niks van optredens en zo. Ze maken muziek en dat brengen ze uit en daar moet je het mee doen.
0: Het is eigenlijk een soort van studioproject.
1: Ja. En ze vinden muziek maken heel leuk, maar op podium staan vinden ze niks. Dus ze toeren niet. Ze hebben nooit getoerd, gaan ze ook niet doen. Nee.
0: Dat hoor je wel vaker, hè? Ja. Van artiesten die je dat denken van, nou, toen jong, kom eens eventjes. Maar ja. Nee. Ik blijf
1: misschien
0: mooi
1: hier. In het begin jaren 90, dat ze dan wel eens in de underground scene een optredentje gedaan hebben. Maar ik denk dat dan ook wel ophoudt.
0: Misschien zijn ze er toen achter gekomen dat het niet helemaal een ding
1: nee,
0: was.
1: Nee, precies. Ja, gewoon lekker muziek maken en uitbrengen. En,
0: Nou, we gaan er naar luisteren.

0: Nou, we zijn bijna naar de afronden. Dat hebben we onder andere gedaan met Eternal Steel van IAM.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook, ja, daar kun je de avond leuk mee afsluiten bijna.
1: Zeker, ja, lekkere lompe death metal inderdaad. En ik bedoel het niet verkeerd, een vrouwelijke zangeres te zijn.
0: Ja.
1: Maar het blijkt een man te wezen.
0: Ja, het is soms best wel typisch dat mensen te kunnen zo loeihoog zingen. Ja. Dat je denkt van, nou ja, dat zou ik wel kunnen, maar dan...
1: Ja, dit was heel laag, maar vrouwen kunnen dat ook. En vaak hoor je wel dat vrouwelijke vocalist is die grunt, zeg maar. Maar het bleek een man te zijn, dus ja. Ja.
0: Nou ja, dat zijn altijd leuke ontdekkingen, zeg maar, om achter te komen. Want dan word je op het verkeerde been gezet op een of andere
1: manier. Ja, precies. Ik weet niet of dat de bedoeling daarvan was. Maar het is wel een hele vette band. En ik heb hem van de week pas ontdekt. En ik denk, die moet erin. Ja.
0: Nou, we gaan afsluiten met Benediction.
1: Ja, lekker oldschool afsluiten.
0: Stormcrow.
1: Ja.
0: Is dit dan een band die je ook al langer volgt en
1: CD's zeker.
0: Van hebt?
1: Geen CD's van, nog niet. Maar ik wil er wel platen van gaan halen, maar schijnt lastig te vinden in platenwinkels. Ja, ik kan het bestellen natuurlijk, maar ik vind het veel leuker om naar een platenzaak te gaan, daar in die bakken om te kijken en daar iets tegen te komen.
0: Ja.
1: Dan heb je ook een doel, een missie.
0: Ja, anders is het gewoon aanklikken op je
1: Discord. En bestellen, nee, dat vind ik niks. Vroeger ging ik ook altijd op cd jachten en zo. En naar platen is een nieuwe hobby. Nee, Benediction is volgens mij een Duitse band. Duitse thrash metal band. En die gaan ook al heel het jaren mee.
0: Nou, dit
1: vrij nieuwe muziek is dit.
0: Dit is dus een band die we dus in de gaten moeten houden.
1: Ja, zeker. En dit album is denk ik nog niet eens een jaar oud. Dus ja.
0: Is dit dan ook een act, zeg maar, die wat Nederlandse festivals afgaat?
1: Ja.
0: Of?
1: Ja, klopt. Ja, ik heb ze helaas nog niet gezien of gemist. Of niet meer kan herinneren dat ik ze live heb gezien. Maar
0: ja.
1: Ze komen wel in Nederland. Ja, ja zeker. Ja.
0: Nou, we houden het allemaal, of jij houdt het maar wat in de gaten.
1: Ik probeer het allemaal in de gaten te houden.
0: En als het zover is, dan kunnen we ze altijd nog eens een keertje draaien.
1: Precies, ja.
0: Dat gaan we sowieso even vanavond doen. Dus Stormcrow.
1: Ja.
0: Shit, je bent er volgende week weer ook.
1: Zeker weten, ja.
0: Hopelijk
1: bijgekomen van Stonehenge.
0: Ja, ja. Nou, dat zit me goed. Want je hebt behoorlijk wat uithoudingsvermogen wat dit soort dingen betreft.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, dit programma is opnieuw te beluisteren, na te luisteren via de uitzending gemist. Dat kan via de website van Radio Spannenburg, RTV Spannenburg. Dat is dan www.radiospannenburg.nl.
1: Ja.
0: Bij Even Wat Obbers, de pagina daar, kan tot 4 weken teruggeluisterd worden. Onder andere dus het 4e uur. Dat zie je, tot volgende week. Hè?
1: Tot volgende week.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan

En dit is wie een bouwvakker, het weer een echte nien. Zoals hoeren op een steiger, bij Grietje op het hien. Gluren troch de ruten, als Grietje haar omklooit. Je mag er ook niet bij wezen, wat

Stem eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Fries en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat jest in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.